Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid. Omroep.

0: is Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3:00.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school.

0: De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Van Meterik tot Zevenum, twee van de 16 dorpen en Omroep Horst aan de Maas brengt ze allemaal dichtbij. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd.

Schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er midden in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: Cheers!
1: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
1: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als

in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op. Ah, lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Lokaal nieuws. Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas.

0: nog gepleegd.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers, zegt SOA AIDS Nederland. Bij een meldpunt kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, met name over een onveilige werkomgeving. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
2: Van Golden Oldies tot gloednieuwe tracks. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer.

0: Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
4: Ik kan daarvoor denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
3: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep alles behalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
5: Het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
3: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl

Praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.

0: Afgelopen nacht was het vrij helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 5 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is het overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het tot de namiddag droog. Later in de middag richting de avond volgen er weer perioden met regen of buien. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximum temperatuur die blijft vanmiddag steken op zo'n 16 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het Europese migratiepact dat op 12 juni ingaat, zal de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toenemen. Gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties vrezen voor chaotische situaties, omdat Ter Apel dan het enige aanmeldcentrum in Nederland voor asielzoekers zal zijn. Burgers kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen door sociale media en algoritmes die bepalen wat ze te zien krijgen. En dat is in strijd met het publieke belang, zegt het commissariaat van de media. Volgens de toezichthouder zijn de algoritmes aantoonbaar riskant voor de democratie. En SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui bij 14 tot 17 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel.

0: zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
0: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
2: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
0: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
5: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
4: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
6: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
8: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
9: Zwolgen en Tienrij en natuurlijk de andere dorpen genieten van muziek, nieuws en verhalen. Dicht bij huis.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het vrij helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 5 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is het overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het tot de namiddag droog. Later in de middag richting de avond volgen er weer perioden met regen of buien. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur die blijft vanmiddag steken op zo'n 16 graden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn zeker 2 mensen gedood en raakten 4 anderen zwaar gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar is later opgepakt. Volgens Spaanse media is de verdachte een familielid van een van de slachtoffers. Huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaren is het voor makelaars verplicht om de biedingen bij te houden in een biedlogboek. Maar volgens Vereniging Eigen Huis kreeg slechts een derde van de huizenkopers dit logboek vorig jaar in te zien. En in Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. Het weer, de bewolking neemt toe en daarmee ook de kans op een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te

0: regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
0: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
2: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
0: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
1: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
0: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
7: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door CMS Energiesystemen Horst en Hubo Bouwmarkt Zevenum.

0: Ja, wat je noemt een echte motorplaat, hè? Easy Rider was de film waarin het zat. Steppenwolf, Born to be Wild. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Ja, en daarna kwam natuurlijk nog zo'n motorplaat uit. Hè? Maar dat was later in de jaren 70, normaal met Oer en Hart. Hey, goedemorgen, welkom. We gaan ze weer draaien tussen nu en een uurtje of 12. Onder de titel Schrijven voor Bedrijven. De lekkerste hitjes uit heden en verleden. Blijf erbij, we doen het tot 12 uur.
1: Schrijven voor Bedrijven.

0: Bibop, badoobop, bablab, bam, boom, zou je bijna zeggen. André Hazes en ik meen het. En daarvoor, ik dacht nog steeds nummer 1, de Fever Dream van Alex Rowan.
1: Muziek en gezelligheid bij Omroep Horst aan de Maas.
0: Oh. Ja, wat wacht, dacht je wat?
2: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: 19 mei vandaag en op deze dag in 1958 komt de eerste 8-sporen-opname uit. Dat was het liedje Splish Splash van Bobby Darin. Splish Splash, I was taking a bath. Met allerlei geluidjes erbij van Bobby Darin die een bad neemt. Die hou je nog een keertje van mij te goed, die plaat trouwens hoor. Maar we gaan wel terug naar de jaren 60. Met een man die eigenlijk meer componeerde dan dat hij zelf opnam. Maar dit was een van de eerste plaatjes die hij zelf maakte. Neil Diamond en Cherry Cherry.

0: Van 9 tot 12, schrijven voor bedrijven met Peter Trinekens.
1: Je zingt ze allemaal mee. Dit

Harry Styles. En de fans die zeggen, I like your style, Harry. The sign of the times now. De lente, dat is het teken van deze tijd van het jaar natuurlijk. Hè. Maar over die concerten van Harry Styles, dat was eerst een run op die kaartjes voor zijn concerten. Later schenen mensen er weer vanaf te willen. Dus ja, goed, zo kan het verkeren. Onderweg lekkere muziek van Toto. We hebben ook nog Rowan Heze. En nu een ode aan het medium waar je nu naar luistert. Op wat voor manier dan ook, hè? De radio. Hier is The Chorus.

0: Ja, dat moet begin 1982 geweest zijn, deze hit van Toto Rosanna. En de jongens begonnen allemaal een beetje als studiomuzikanten. Onder andere op de hits van Boss Kex speelden zij mee als muzikanten. Toen nog redelijk onbekend, maar later gingen ze het voor zichzelf doen.
1: Omroep Horst aan de Maas.
2: Met de beste dialectmuziek uit Limburg.
0: En tot dan 9:30, tot dan het nieuws. Rowan Heze en een man en een vrouw. 1990, dacht ik.
3: Een man.

0: mooie Rowenaise. Een beetje uit de beginperiode dit. Een man en een vrouw. Maar daarin een beetje een iets wat heesachtige Jacques Poels nog. Hè? Qua stem. Ja, mooi. Goed, het is tijd voor de samenvatting van het NOS Nieuws. En dat doen we altijd in het eerste uur schrijven voor bedrijven. Zo rond deze tijd. De hoogtepunten van het nieuws zou ik zeggen. Maar ja, het kunnen ook dieptepunten zijn. Het nieuws kan of positief of negatief zijn of neutraal. We gaan het wederom beluisteren.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn zeker 2 mensen gedood en raakten 4 anderen zwaar gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar is later opgepakt. Volgens Spaanse media is de verdachte een familielid van een van de slachtoffers. Huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaren is het voor makelaars verplicht om de biedingen bij te houden in een biedlogboek. Maar volgens vereniging Eigen Huis kreeg slechts een derde van de huizenkopers dit logboek vorig jaar in te zien. En in Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. Het weer, de bewolking neemt toe en daarmee ook de kans op een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden.
2: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven, van maandag tot en met vrijdag.

klinkt zo lekker, zo chill, ongecompliceerd. Jungle, zo heet de formatie en het liedje heet Carry On. Dat de aansluiting op het nieuws van 9:30. Je weet het, ander nieuws, Limburgs nieuws, hebben wij om 11:30 de eerste editie verzorgd door de collega's van L1. Deze formatie bestond al sinds de jaren 60 en begin jaren 80 namen ze dit liedje op. What You're Proposing, we hebben het over Status Quo.

Ja, dat was een muzikale verrassing zo in 1977, deze hit van Chicago. Na If You Leave Me Now kwam er een mooie opvolger, Wishing You Were Here. En daarna kwam deze Baby, What a Big Surprise. Hey, zo meteen ook weer een verrassing, een duo, twee sterren op één singeltje. Twee volkszangers zelfs. En ze genieten allebei van het leven. Frans Bauer en Django Wachter.

0: 82 is die. Net zo oud als Joe Biden, maar ik denk niet dat we de beide heren met elkaar mogen vergelijken. Dit was Mick Jagger, Let's Work. En ook de Stones hebben natuurlijk weer nieuwe muziek uit. Hè?
1: Jouw geboorteplaats.
0: Nou, we gaan dus eventjes naar 19 mei. De verjaardag van een aantal prominente mensen. Al dan niet onder ons nog. Het is tenslotte de geboorteplaat, de geboortedag van een bekende artiest in dit geval, die we zo meteen gaan draaien. Maar ook jarig, Jan Jansen. Hij werd geboren 19 mei 1940. De wielrenner was het. Er zijn meer Jan Jansens, zeker hier in de regio. Dan hebben we nog de geboortedag 19 mei 1950 van Ron Brandsteder. Helaas vorig jaar, dacht ik, overleden. Ook de zangeres van Ace of Base, Ginny Berggren uit Denemarken, viert haar verjaardag 1972.

geboren 19 mei. En ook Grace Jones werd 19 mei geboren in het jaar 1952 op Jamaica. En ook jarig vandaag, gitarist van The Who. Ook bekend van de solo hit die we gaan draaien. En dan hebben we het over Pete Townshend. Dat draaien we natuurlijk uit 1986. Zijn enige echte solo hit, Face to Face. Hier is hij, op zijn verjaardag. Face to face.

0: heerlijk, die titels uit de jaren 60. En de liedjes natuurlijk Doo Wah Diddy van Manfred Mann.
1: Praatjes, plaatjes, koffie en muziek op je werk. 9 tot 12. Lekker sterk.
0: Zo, het loopt tegen 10 uur. En wij gaan nog eventjes luisteren naar die hopelijk aankomende hit ook in Nederland van Ella Langley. We maakten kennis met deze zangeres. En het liedje heet Choosing Texas. Je hoort hem hier bij Omroep Horst en de Maas.

0: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen

0: en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

de man altijd strak in het pak, hè? Brian Ferry, leadzanger van Roxy Music. Maar in dit geval ook een prominente rol weggelegd voor een zangeres. In dit mooie liedje uit 1982, Evelyn. We draaien ook nog een auteur, dikke hit op dit moment. Lekker dance plaatje. En Melee opende dit uur met Build to Last. Gebouwd om lang mee te gaan. Ja. Dat geldt ook zeker voor de muziek en schrijven voor bedrijven. Heel veel goede muziek uit het verleden. Die het nog steeds goed doet. Dat is de kwestie van goede smaak en goede kwaliteit. CCR.

Ja, het was de eerste echte grote hit van James Blunt in Nederland. Stay the Night. 2010, alweer 16 jaar geleden. Waar blijft de tijd inderdaad? En ja, James Blunt is zo'n zanger die ook zegt van... Nou, bepaalde liedjes heb ik een hekel aan om die live uit te voeren. Die eerste single die hij uitbracht. You're Beautiful. Nou, die heeft hij verschrikkelijke hekel aan. Dus wat dat betreft... Zo'n liedje achtervolgt zijn natuurlijk zijn hele carrière. Maar goed, er zijn ook artiesten die dat wel koesteren. Denk maar aan Jacques Heer met zijn Manuela.

0: Klaar voor de echte schijven voor bedrijven Freaks. Chic en Le Freak. Over een kwartiertje hebben we ongeveer weer de Forgotten 45. Gaat een Nederlandstalige worden in dit geval. Een keuze van Geer. Nederlandstalige uit begin jaren 70. Dus ik laat je nog even in spanning. Ook nieuwe muziek zometeen van Danny Vera in duet met Marlon Pitchell na Geer Reinders.
1: Ik had al twee meisjes gezien. En achterop allebei een saxofoon.

genoeg gewild. Hier drinken van schet. En de eerste stro droog het van wiet weg. En ik dacht verrek, hier trek nog geen mijn zondigste soep.

0: try again.
1: Ja, dat is Mr. Rollercoaster, zo zullen we noemen, Danny Vera, samen met Marlon Pitchell en Try Again. Nou, duetje kwam anderhalve week geleden zo'n beetje uit. Hey, 1999, net op de valreep van de vorige eeuw, verscheen die Austin Powers film. Een beetje een parodie op allerlei spionagefilms uit het verleden. En de muziek daarvan die werd onder andere gemaakt door Madonna. Beautiful Strangers zat in die film.

0: Ja, we kennen hem van Nothing Rhymed en een tal van andere hits. Underneath the Blanket Go. En deze had je in 1973. De plaat van Gilbert O'Sullivan was dat. En Get Down. En inmiddels tijd voor het verzoekje voor de Forgotten 45 van Ger voor vandaag.
1: Forgotten 45.
0: Ben Kramer en de Clown.

0: Ja, dat is precies waarvoor die rubriek bedoeld is. Hè? De Forgotten 45 van die vergeten 45 toerplaatjes. En deze uit het begin van de jaren 70 was natuurlijk van Mr. Ben Kramer en de Clown. Op verzoek van Ger, waarvoor onze hartelijke dank. Wat dat betreft, de lijstjes beginnen een beetje te krimpen. Dus Ger, ook Bert, nieuwe aanvraagjes zijn van harte welkom. En natuurlijk al die andere luisteraars die ook plaatjes willen aanvragen. Ik zal nog eens een keertje het adres laten horen.
1: Vraag je Forgotten 45 aan via peter.trinekens@omroephorstandemaars.nl.
0: Ik nodig je van harte uit. Heb je ook een leuk plaatje waarvan je denkt, dat is nog eens leuk voor die rubriek om 10:45 in de ochtend bij Schijven Voorbedrijf. Ik hou me aanbevolen. Ik laat me graag verrassen. Een vergeten 45 toerenplaatje van toen, dus uit het tijdperk van het vinyl. Dan hebben we het met name over plaatjes van de vorige eeuw.

0: beter geweest zijn. Hey, ik heb er denk ik nog eentje te gaan zo meteen.
1: Altijd dichtbij, altijd dichtbij. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale stem.
0: Ja, daarnet hadden we dat liedje van Ben Kramer. Hij was maar een clown. Nou, toen schoot me even dit liedje te binnen. Ik denk, die draaien we nog even snel voor 11 uur. Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown. Oh.

0: dagen van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
3: Monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoek.

0: woning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
5: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
6: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: Ja, in de loop der jaren tal van versies van deze Everlasting Love verschenen. Dit was toch wel de originele, de eerste, de beste. 1968, The Love Affair. Schuilen van Miss Montville en we kwamen het programma binnen met Breathless adembenemend plaatje van het gezelschap The Course. Zo, het is tijd voor de platen zijn verhaal. Ook vanmorgen weer Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ze heeft er schoon genoeg van. Ze is haar vertrouwen in hem definitief kwijt. En dus kan ze niet anders dan deze stap zetten. Maar ze twijfelt. Doet ze er wel goed aan? Is het niet dom om hem aan de kant te zetten? Want ze weet dat ze eigenlijk de regels overtreedt. Zij is degene die hem pijn heeft gedaan. Nee, ze weet dat alles al hopeloos verloren is. Ze is eraan begonnen en nu moet ze het afmaken ook. Ook al blijft ze zelf reddeloos achter. En ze weet dat ze het hard moet spelen, maar eigenlijk is het ook wel weer een opluchting dat ze deze stap gaat zetten, want de liefde is immers toch al lang voorbij. Oké, ze heeft zijn hart gebroken en dat is nu even rot, maar ze weet ook dat haar ex er wel weer bovenop komt. Tenminste, dat denkt ze. De jongen zelf is er nog niet zo zeker van. Hij stort langzaam maar zeker in nu hij de enige zekerheid in zijn bestaan, zijn vriendin, is kwijtgeraakt. Het zal even duren, maar dan ontdekt hij vanzelf hoe hij met deze situatie om moet gaan. Dan leert hij genieten van zijn vrijheid. En dan kan hij elke avond de bloemetjes flink buiten zetten in deze oude stad. Maar als hij dan weer thuis komt, dan kan hij alleen maar verzuchten dat het toch anders is zonder haar. Ik ken alle kroegen van deze oude stad, zal hij dan denken. Maar ik kan er niet van genieten, omdat ik jou zo enorm mis hier in deze stad. Langzaam maar zeker stort de wereld van de jongen verder in en verliest hij de grip op zijn bestaan. En ik kan het weten, want die jongen, tja, dat ben ik.

0: tijd maakte hij deel uit van Thin Lizzy en Phil Lynott. Met zijn Old Town was het plaatje wat centraal stond in de platenverhaal van vanmorgen. Nog één keertje om het af te leren. Ja, ja, dan komt ie.
1: Herbeleef de magie van het Songfestival. Een echte klassieker bij Omroep Horst aan de Maas.
0: En dan gaan we terug naar...
2: In 2012.
0: Louis.

Ja, dat zijn van die liedjes die altijd blijven natuurlijk. Hè? De Eagles, One of These Nights, hier in de ochtend bij Schijven voor Bedrijven. Leuk dat je luistert. Zo dadelijk het eerste blokje Limburgse nieuws. En het Limburgse plaatje, dat is van Quote Hippen.

0: Krantenhippe en Oscafé, het Venlose bandje. En ja, ze bestaan toch al een jaartje of 10 volgens mij. We hebben zo'n ongeveer 30 liedjes hier op het systeem staan. En in juli komt er een nieuw album uit. Kortom, ze timmeren lekker aan de weg.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op bezoek in Echtzusteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Er is nog niemand aangehouden voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie heeft gisteren opnieuw onderzoek gedaan op de plek van het incident. En in Maasbracht wordt gewerkt aan een wereldrecordpoging voor de langste frikandel. Het doel is ruim 38 meter.
2: Vrijwel non-stop muziek in schijven voor bedrijven.

Ja, ik kan zeggen wat je wil van deze meneer, maar hij heeft absoluut zijn eigen stijl. Hè? Hij heet dan ook Harry Styles. En elk liedje wat hij uitbrengt heeft dan ook zijn eigen stijl. Zo ook deze American Girls. En zijn concerten die gaan als een trein. Alhoewel, tegenwoordig kon je de kaartjes al voor de helft van de prijs kopen van wat het oorspronkelijk was, wat ze kostte.

0: beste Hollandse hit. Hollandse hit.
1: Wat dacht je wat? Hier is Joost Nuissel. En ik ben blij dat je niet vergeten bent. Moet u wel eventjes aangeduwd worden volgens mij hier. Ja. Maar ja, het is wat zo'n thuisstudio. Maar het werkt.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht ik weet niet wat.

En ineens kwam de Nederlandse formatie Sommieux met deze mooie, toch wel een soort ballad, Have a Little Faith. Een paar jaartjes geleden alweer, hè? Maar ze maken hits aan de lopende band. Wat dat betreft, samen met Rondé, toch wel een van de Nederlandse topgroepen, ook goed op de festivals. Elvis, ja, Elvis Costello in dit geval. Don't

Johnny Denver, een jongen van het platteland. Hij verloopt op zijn afkomst in elk geval niet. Thank God, I'm a country boy. Deze opname komt in 1971 en in 1975 hadden die met deze versie de top 40. Daarover gesproken, vrijwel bovenaan. Sterker nog, op nummer 1 volgens mij deze, Alex Bourne.

Love Me Just A Little Bit More. Je hoorde de Dolly Dolls uit 1984. En onverwacht was het zelfs een nummer 1 hit toen geworden. Ja. We gaan langzaam maar zeker na 12 uur. En ik heb nog één plaatje van in dit geval de Drifters. En dat heeft alles te maken met 19 mei 1960. Save the Last Dance For Me wordt opgenomen. De leadsong was van Ben E. King. En het plaatje dat kwam 5 september 1960 binnen in de Billboard Hot 100. En vanaf 17 oktober zou die 3 weken op nummer 1 staan in Amerika. En bij ons natuurlijk ook een grote hit geweest van de Drifters. Hey, veel plezier zo meteen bij Lunch Live. En we sluiten natuurlijk af met dat plaatje. Save the Last Dance For Me. Tot morgen. You can

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door CMS Energiesystemen Horst en Hubo Bouwmarkt Zevenum.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport.
5: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Nieuwe gezichten in gemeenteraad na benoeming wethouders in Peel en Maas. En gratis kinderkleding in pop-up store in Horst. Iedereen is welkom. En gratis hartcheck in Panningen. Laat je bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker meten. Dit is Lunch Live van dinsdag 19 mei.

Samen met Pitbull en I Like It. En dit allemaal tijdens Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM. Van deze dinsdag 19 mei, exact 6 minuutjes over 12. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM. Samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Eric Clapton van Garland Jeffries, maar ook van China Crisis. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Even kijken. Ja.

Met de benoeming van 3 raadsleden tot wethouder in de gemeente Pelhamaas komen er ook 3 zetels vrij in de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van morgenavond worden de opvolgers officieel geïnstalleerd nadat eerst de nieuwe wethouders zijn benoemd. En de deuren van de pop-up store met gratis kinderkleding in Horst zijn gisteren geopend. En dat trok meteen veel belangstelling. Nog voor de openingstijd stonden bezoekers buiten te wachten om een kijk te nemen in de tijdelijke winkel aan de Hoofdstraat 23. En inwoners van Panningen en omgeving kunnen op vrijdag 19 juni gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten controleren bij het hartcheckpunt van de Hartstichting. Het mobiele controlepunt staat die dag in Dok 6 aan het Raadhuisplein nummer 6 in Panningen klaar en is geopend van 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. En wat gaat het weer doen? Nou, dan gaan we als een soort opmaat voor morgen. Vandaag nog veel bewolking. Vanmiddag ruime tijd, zo goed als droog. En vooral laat op de avond regen in de vorm van enkele buien. Vandaag circa 16 graden maximaal. Morgen doet de temperatuur daar al een tandje bij richting de 20 graden. En donderdag, vrijdag en zondag dan gaat het los met het kwik. 23, 26 en 28 graden op zondag zullen geen uitzondering zijn. Meer nieuws op onze site omroep1m.nl, omroephorst.nl, maar zeker ook via die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Ja, gezellig, lekker foxtrotje. Garland Jeffries en Matador. En dit allemaal 17 minuutjes over 12 op deze dinsdag 19 mei alweer. In de bibliotheek in het huis van de gemeente in Pallingen is de expositie Het Bonte Pleitje geopend. De tentoonstelling is het resultaat van een fotografieproject van De Bonte Specht, waarbij 8 deelnemers aan de slag gingen met creatieve opdrachten rond smartphonefotografie.
1: Geopend!
2: Door de lens van een smartphone blijkt de gemeente soms verrassender dan je denkt. In de bibliotheek in het huis van de gemeente in Panningen is de expositie Het Bonte Plaatje geopend. Het initiatief van De Bonte Specht bracht 8 deelnemers samen voor een bijzondere fotoworkshop en creatieve opdrachten.
3: Het was eigenlijk een idee van mijn collega Riekes. Die is ook heel erg fan van het perfecte plaatje. Dat programma ken je misschien wel. En in één keer kwam dat tot hem. En toen hadden we het daar samen over. En al gaandeweg dachten we, dan kunnen we dit bedenken. Ook binnen De Bonte Specht. En toen dachten we, en misschien kunnen we het zelfs ergens exposeren. Nou, en hier staan we dan.
2: Allerlei verrassende foto's met elk een eigen verhaal. De deelnemers kregen allerlei opdrachten.
3: Ja, portretten van mensen, naar omgeving, natuur, maar ook eventueel voorwerpen. Al waren het wel vrij brede opdrachten, dus je was wel vrij in hoe je dat invult. En dat was wel heel fijn, want de opdracht aan zich was best wel een uitdaging, vond ik.
4: Een opdracht was tegenstellingen, dan moest je een tegenstelling bedenken en daar een foto van vastleggen. En bijvoorbeeld een bewegingsfoto, dan denk je ook van hoe krijg ik beweging in een foto? Ja, ik dacht gelijk eigenlijk aan fruit in een glas water gooien, waardoor de spetters omhoog spatten. Dan heb je beweging in een foto.
5: Ja, het was wel moeilijk, zei je, uitdaging. Hoe heb je dat dan toch gedaan?
4: Ja, gewoon doen.
6: Bij de eerste was gewoon iets wat alledaags was. Moest je een foto van maken. En die onderste, dat is een foto en daar mocht je dan geen tekst bij zetten. En dat moest dan gewoon voor zich spreken.
5: Ja, en ben je blij met het resultaat?
6: Heel erg blij. Ja. Heel trots.
5: Heel trots. Wat was de feedback van de jury?
6: Eigenlijk altijd positief. Maar wel, als er veranderpuntjes waren, dan gaven ze dat ook aan. Ja, en daardoor ga ik echt gewoon dadelijk meer de natuur in. En ga ik echt anders kijken naar de natuur. Want ik ben al een keer extra onderweg gegaan in de Douw. En daar heb ik een spinnenweb gevonden. En daar heb ik een mooie close-up van gemaakt.
4: Eerst begin met een heel denkproces. Wat ga je doen? Hoe ga je het doen? Hoe wil je de achtergrond hebben? Daarna ga je het doen en dan probeer je gewoon wat dingen uit. En als het niks is, is het niks. En als het wel iets is, dan soms heb je wel 100 pogingen nodig.
3: Nou, na iedere ronde kregen we, zoals dat bij Perfecte Plaatje ook is, het jurycommentaar en misschien wat tips. En die waren over het algemeen ook heel, heel positief en heel... vooral met de positieve kijk daarop. En hier en daar ook wel tips van, dit kan misschien beter, vooral op technisch vlak. Maar volgens mij hebben zij best wel veel plezier gehad om alles te bekijken. En ook soms wel lastig gehad misschien om er iets van te vinden.
5: Ja. Dus, ben je terecht de winnaar?
3: Oh, wat mij betreft wel. Ja, het was een hele mooie foto is dat. Al lag onze nadruk niet mega op wie is nou het beste of wat is nou per se het beste plaatje. Maar het is ook wel leuk om elkaar natuurlijk uit te dagen op die manier.
6: Ik vind ze allemaal prachtig.
5: Wil je fotograaf worden?
4: Nee, gewoon als hobby eigenlijk.
2: De expositie is tot en met 10 juni te zien in het huis van de gemeente.
0: Ja, voor zo'n item moet je eigenlijk de tv aan hebben staan. Heb je het niet? Nou, geen probleem. Je kunt het altijd nog terugzien op het YouTube-kanaal. In dit geval van Omroep PNM.

van Mark Ronson featuring Amy Winehouse. We gaan richting het nieuws weer en de situatie op de weg. Maar eerst naar Bruno Mars met zijn allernieuwste Risk It All.

10 jaar weer muziek gemaakt. En dit is een van de 2 nummers op zijn nieuwe album. Ik heb het over Bruno Mars en Risk It All. Het is bijna 12:30, alle reden om naar het nieuws te gaan. Bij meerdere vestigingen van supermarkten Lidl in Limburg en Brabant zijn afgelopen maandag verdovende middelen aangetroffen tussen het fruit. Bronnen melden aan Omroep PNM dat ook in het filiaal in Panningen drugs zijn gevonden. Verschillende politieauto's stonden afgelopen maandag bij de supermarkt hier in het centrum. De politie kan dat niet bevestigen, maar zegt wel dat het om filialen in Brabant en Limburg gaat. In verband met het lopende onderzoek doet de politie geen inhoudelijke mededelingen. Eerder werd al bekend dat er ook verdovende middelen waren aangetroffen bij Lidl-vestigingen in 's-Hertogenbosch en Sint-Oedenrode. De aangetroffen drugs zijn direct afgevoerd en vernietigd. Het fruit was verpakt in grote dozen. De politie bevestigt dat de dozen allemaal afkomstig zijn uit hetzelfde distributiecentrum van de supermarktketen. En de politie onderzoekt momenteel waar de drugs vandaan komen, voor wie de partij bestemd was en wie achter het transport zit. En met de benoeming van 3 raadsleden tot wethouder in de gemeente Peelemaas komen er ook 3 zetels vrij in de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van morgenavond worden de opvolgers officieel geïnstalleerd nadat eerst de nieuwe wethouders zijn benoemd. Bij Pro Peelemaas neemt Ellen Hogendoorn als de raadszetel over van Frits Berben. En binnen lokaal Peelemaas worden Thijs van Lierop en Sander Jansen vervangen door Maud Nauws en Edward Wezenberg. Daarnaast wordt Suzanne Hermans uit Balo wethouder namens de VVD. Zij stond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart niet op de kandidatenlijst als raadslid. Ook Erik Nijssen treedt toe tot het college. Hij was lijstduwer voor Peelemaas, maar werd bij de verkiezingen niet gekozen in de gemeenteraad. En inwoners van Panningen en omgeving kunnen aanstaande vrijdag 19 juni gratis hun bloeddruk... volgende maand pas in juni gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten controleren bij het hartcheckpunt van de Hartstichting. Het mobiele controlepunt staat die dag in Dok 6 aan het Raadhuisplein hier in Panningen en is geopend van 1 tot 7 uur 's avonds. En het hartcheckpunt richt zich met mensen tussen de 40 en 70 jaar die geen hart- of vaatziekte hebben en geen medicijnen gebruiken voor bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Volgens de Hartstichting lopen veel 40-plussers ongemerkt in verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dan gaan we naar de weersverwachting. Wat gaat het weer doen? Nou, vandaag blijft het bewolkt boven onze regio en tijdelijk zijn er enkele opklaringen. Tijdens de opklaringen wordt het circa 16 graden. Morgen doet de temperatuur daar een tandje bij. Dan wordt het 18 à 19 graden. Toch nog veel bewolking, af en toe wat opklaringen. Maar donderdag komt er een weersomslag waar na droog, zonnig en zomers warm weer rond en tijdens de Pinksterdagen. Nou, ik kan je kast vast verklappen. De donderdag 23 graden, vrijdag 26 graden. En zonnig wordt 28 graden op de thermometer verwacht. Dus het gaat er allemaal heel goed uitzien. We gaan meteen door naar de situatie op de weg. Ziet het er ook allemaal heel goed uit? Nou, redelijk. We hebben wel een file op de N278 Maastricht richting Aken. Een file van ruim 1 kilometer. Dan hebben we een flitser gesignaleerd op de A2 echt richting Weert bij paaltje 219,3. Geldt ook voor de A73 Venray richting Venray bij paaltje 40,8. Dan op de A77 grens met Duitsland richting Boksmeer. Ook daar word je op de snelheid gecontroleerd bij paaltje 9,5. De andere meldingen die binnen zijn gekomen op de A67, de hoogte van Maasbree. Een auto met problemen bij 62,2. Dan op de N276 bij 8,7. Ben daar alert, want er liggen namelijk voorwerpen op de weg. Dat wat betreft situatie op de weg, het weer en het nieuws. Meer nieuws op de sites omroep1m.nl, omroephorst-aan-de-maas.nl. Maar zeker ook op die makkelijk te downloaden of in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: 10 minuutjes over half 1 op deze dinsdag 19 mei. Shawn Mendes en Treat You Better. Na jaren vol snelheid, nostalgie en storingen heeft Maximus Blitzbaan in attractiepark Toverland definitief haar laatste rondjes gereden. De iconische bobsleebaan groeide in de afgelopen jaren uit tot een publieksfavoriet, ondanks de technische problemen waarmee de attractie steeds vaker kampte.
1: Nou, het was voor mij een van de eerste attracties die voor mij echt snelheid had. En dat is ongeveer, eigenlijk toen die open ging, dat ik er echt bij was. En sindsdien iedere keer dat ik terug ben, is het nog steeds mijn favoriete attractie. Dus ik wilde daar vandaag wel echt afscheid van nemen op een goede manier.
2: Daar gaat hij dan, hè? Het laatste ritje.
3: Zeker, zeker ja. Ik hoop dat ik boven de 45 seconden zit. Dat
2: gaat op tijd echt, hè?
3: Ja, die gaat op tijd, zeker.
4: Ja. Laatste ritje, jammer genoeg, ja.
2: Hoe voelt dat?
4: Ja, één moment jammer, maar het is wel leuk dat ik het kan ervaren.
2: Het is vooral het sentiment vandaag om nog één keer met de blitzbaan te gaan. Maar dat die vervangen moet worden is wel duidelijk. Veel storingen waar mensen vaak uren staan te wachten voor een ritje van maar anderhalve minuut.
5: En dat wil je natuurlijk niet als park. Je wil wel dat mensen gewoon binnen een acceptabele tijd erin zitten. Dus we hebben ons enorm ingespannen om de bobsleebaan zo lang mogelijk operationeel te houden. Maar nu is het moment dat we moeten zeggen adieu en tot ziens.
6: De echte liefhebbers stonden vanmorgen al vroeg in de rij.
7: Ik was er al om 7:30.
6: Om niet alleen het laatste ritje mee te maken, maar ook een aandenken van de baan te bestellen.
7: Ik heb de aandrijfwielen gekocht, de voorwielen.
6: Tot zelfs een echte bobslee.
8: Maar toen ik hier kwam, dacht ik wel zo van, ja, het is de enige kans die ik heb, dus ja, we gaan er gewoon vol voor.
6: Voor Storm was het eerste ritje met zijn vader en nu, 11 jaar later, ook het laatste ritje.
9: Ja, toch wel bijzonder. Ja, zeker. Ja, we gaan gewoon goed in die bochten mee, proberen de snelste tijd te pakken en heel veel genieten ervan.
8: Precies, precies. Vader en zoon.
2: Moet je goed vasthouden.
8: Ja, heel goed vasthouden.

0: Toto en Hold the Line tijdens de lunchuitzending van Omroep Hossen de Maas. Samen met Omroep PNM Lunch live in deze. De deuren van de pop-up store met gratis kinderkleding in Horst zijn gisteren geopend en dat trok meteen veel belangstelling. Nog voor de openingstijd stonden bezoekers buiten te wachten om een kijk te nemen in de tijdelijke winkel aan de Hoofdstraat 23. Een verslag van Omroep Horst aan de Maas.
1: Een pop-up store met gratis kinderkleding. In Horst opende de winkel dinsdag en dat trok meteen veel bezoekers.
2: Deze winkel heb ik samen met Anouk bedacht, als het ware. Ik heb zelf al anderhalf jaar een aantal ruiltassen hier in de buurt. En Anouk die heeft een deelkastje waarvanuit zij ook op haar oprit kledingbeursen organiseerde al een aantal jaar. En we hebben eigenlijk de krachten gebundeld en bedacht, ja, wat kunnen we nou doen? Om wat meer kleding in de roulatie te krijgen. Om mensen blij te maken. Want we hebben allebei wel zoiets van, er zijn goede en fijne dingen nodig op de wereld. Om de misschien wat minder fijne dingen ook weer te compenseren. En toen kwamen we uit op een winkel. En toen dachten we, nou, dat zou echt heel tof zijn als we gewoon een winkel zouden kunnen creëren. Waar we kleding weg kunnen geven. En daar hebben we heel veel over gebrainstormd. En uiteindelijk is dat balletje gaan rollen. En nu staan we hier. Ja,
3: want hoe voelt dat nu om hier zo te staan in jouw winkel?
2: Ja, ik denk dat we het nog niet helemaal beseffen. Ik denk dat we achteraf beseffen van wow, wat hebben we voor elkaar gekregen. Heel trots, maar ook vooral heel dankbaar over wie hier allemaal aan mee heeft gewerkt. En alle kleding hier hebben wij gewoon gekregen. Dit is gewoon van een aantal tweedehands kledingwinkels. Maar ook van heel veel mensen die gewoon thuis hun kast hebben geleegd en dat naar ons hebben gebracht. We hebben zoveel gekregen. En zoveel steun ook, zoveel warme berichtjes van wat super tof dat jullie dit doen. Ja, dat is echt heel fijn. Ja.
3: Ja, want merk je dat die behoefte er is bij mensen?
2: Ja, aan de ene kant deels ook wel omdat kleding gewoon heel erg duur is. En steeds duurder wordt. Maar daarnaast ook vanuit het duurzaamheidsprincipe. Mensen kiezen toch ook wel liever, ook vanuit bepaalde online winkels, tweedehands. Mensen kiezen ook vanuit duurzaamheidsprincipe liever voor tweedehands kleding. Kleding die al een leven heeft gehad. Ook omdat er is zoveel kleding. En als we het met elkaar delen, dan zijn we er eigenlijk gewoon. In plaats van iedere keer weer nieuwe kleding te kopen. Het heeft verschillende doelen. En we hopen ook echt iedereen te bereiken. Niet alleen degene die dit nodig heeft financieel. Maar ook degene die gewoon hierin gelooft. En hier vanuit een bewuste keuze maakt om op deze manier met kleding om te gaan. Ja.
3: Ja, we zijn nu net na de opening en er staan gewoon al mensen buiten te wachten om naar binnen te gaan. Had je dat verwacht?
2: Ik wist echt niet wat ik moest verwachten. Maar Anouk heeft wel de ervaring vanuit haar kledingbeurs dat het druk is. En ik denk dat er ook gewoon heel veel mensen wel nieuwsgierig zijn wat we hier nou hebben neergezet. Ik durfde het niet te verwachten, maar ik ben wel blij dat er zoveel interesse is. En we zijn heel benieuwd hoe het gaat lopen. Ja.
3: Ja, want hoe gaat het hier in zijn werk? Je komt in de winkel en dan?
2: We hebben nu besloten dat we echt met een looproute werken. Zodat iedereen de rust heeft om ook goed te kijken of er iets bij zit. Je krijgt een mandje. We hebben 5 mandjes. En als de mandjes op zijn moet je even wachten. Dus vandaar dat er ook een rij staat. Zodat iedereen even de tijd heeft om op zijn gemak te kijken. Dan mag je een rondje lopen via de route. En 8 kledingstukken uitkiezen. Waarvan maximaal 1 jas. En uit de bakken zijn nog een aantal bakken waar je dan nog 3 extra items mag uitzoeken. En dan aan het einde nemen we alles in, dan checken we het even. En houden we zelf ook bij hoeveel kledingstukken gaan er nou uit de winkel. Zodat we aan het einde hopelijk een mooi overzicht hebben hoeveel kledingstukken er weer terug in de roulatie zijn gegaan.
0: En voor de mensen die de tv niet aan hebben staan en denken, nou, toch een leuk filmpje. Bekijk het op het YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de Maas. We gaan naar Purple Disco Machine samen met Sophie en de Giants. Titel in de dag.

lekker zo'n uptempo nummer na jouw lekkere lunch disco. Purple Disco Machine zelfs. De gemeente Pillemaas organiseert op donderdag 4 juni een informatiebijeenkomst over de voorgenomen vernieuwing van de entree en de interne aanpassingen van het museum Pillemaas in het MWC Kerkebuske. Samen met het museum en architect Swillens wordt het huidige ontwerp gepresenteerd en uiteraard toegelicht. Volgens de gemeente is het doel van de avond om inwoners inzicht te geven in het totstandkoming van het ontwerp en de keuzes die daarbij zijn gemaakt. Ook wordt ingegaan op de gevolgen voor de omgeving en het gebruik van het gebied. Daarnaast wordt het vervolgproces richting vergunningverlening en de verdere planning toegelicht. Een belangrijk onderdeel van de avond is de mogelijkheid voor inwoners om de aandachtspunten en de suggesties mee te geven. Ook kunnen aanwezigen vragen stellen over het plan. Dus noteer vast in jouw agenda 4 juni richting Kerkebuske. Wij gaan richting de klok van 1 uur op deze dinsdag 19 mei. Ik heb nog precies 2,5 minuut en daar past precies Claude in met zijn amour. Ik wens je nog een hele fijne dag. En je weet het, elke werkdag Lunch Live. Zo ook morgen weer.

0: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Het koninklijk paar is aangekomen in Midden-Limburg. Meerdere plekken in de gemeentes Echtzusteren, Maarschouw, Roerdalen en Roermond worden vandaag bezocht. Op het programma staat onder meer een bezoek aan achtbanenfabrikant Vekoma en Flodrop. De laatste keer dat een lid van de koninklijke familie in Echtzusteren was, is 100 jaar geleden, in 1926.
1: Bij de grote overstroming van de Maas, toen koningin Wilhelmina op bezoek kwam in de gemeente.
2: Nou ja, ik denk dat het sowieso bijzonder is dat na zulke lange tijd dat ze nog een keer hier de regio zo intensief bezoeken. Hè, want ze hebben meerdere bezoeken. Dus, en ik denk gewoon, ja, het Spaanse stukje Nederlands is iets om trots op te zijn.
0: Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie is gisteren op de plek van het incident bezig geweest met aanvullend onderzoek. Een 27-jarige man uit Vaals werd in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten. Dat gebeurde op een plek waar volgens omwonenden veel wordt gedeeld. In Maasbracht wordt gewerkt aan een recordpoging voor het maken en frituren van de grootste frikandel. Eind juni moet de mega-frikandel het vet ingaan tijdens de Maasbrachter havendagen.
3: 38,15 meter, de lengte van de spits. Kleinste binnenvaartschip dat beroepsmatig vaart.
4: Ja. En Maasbracht, ja, dat is bekend natuurlijk om de schepen. Hè?
3: Ja, en we gaan hem ook bakken tijdens de open scheepvaardagen. Ja. Dus het leek ons ludiek om dan ook daaraan gerelateerde lengte te nemen. Vandaar deze 38,15 meter.
0: De initiatiefnemers willen met de recordpoging ook geld inzamelen voor KWF. En sportvoetbal. VVV Venlo-keeper Trevor Doornbusch gaat met Curaçao naar het WK voetbal komende zomer. Hij is geselecteerd door bondscoach Dick Advocaat. Het wordt voor Curaçao het eerste WK ooit. Het land zit in een groep met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het weer bewolkt, zo goed als droog. Later op de dag buien of langere perioden met regen. Het wordt maximaal 16 graden.
5: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
6: Vanmorgen overheerste de bewolking. Er waren ook enkele opklaringen. Het is droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio

0: zo rond de 15 à 16 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. De bewolking die overheerst, aanvankelijk is het droog. Later in de middag, richting de avond, volgt er vanuit het zuidwesten uit periode met regen of buiige regen. Tot vanmiddag maximaal zo'n 16 graden. Het blijft matig waaien uit een zuid-zuidwestelijke richting.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drugscrimineel Bolle Jos is in België veroordeeld tot 8 jaar cel voor de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. Hij is in Nederland en België al vaker bij verstek veroordeeld voor drugshandel. Vermoedelijk zit hij in Sierra Leone. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de TBS dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen bij 14 tot 17 graden.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lokaal nieuws. Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
7: Service monteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.
10: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
11: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken.

0: bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Lokaal nieuws. Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een aantal supermarkten van Lidl in Limburg en Brabant is gisteren drugs gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt tussen het fruit. De 42-jarige Romano de L. uit Kerkrade wordt ervan verdacht zijn 16-jarige dochter meerdere keren te hebben verkracht. Het meisje zou zwanger zijn geraakt en kreeg daarna een miskraam. Een vrouw is vanochtend in Zevenum van een paard gevallen en gewond geraakt. Een traumahelikopter landde in een weiland in de buurt om medische hulp te bieden.
1: Jouw dagelijkse portie middagvitaminen.

0: Voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags

0: Ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
2: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een aantal supermarkten van Lidl in Limburg en Brabant is gisteren drugs gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt tussen het fruit. De 42-jarige Romano de L. uit Kerkrade wordt ervan verdacht zijn 16-jarige dochter meerdere keren te hebben verkracht. Het meisje zou zwanger zijn geraakt en kreeg daarna een miskraam. De maximumprijs voor benzine in België stijgt morgen tot boven de 2 euro per liter. Toch is de autobrandstof in België nog altijd veel goedkoper dan in Nederland.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.

0: Vrijdag Vitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een aantal supermarkten van Lidl in Limburg en Brabant is gisteren drugs gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt tussen het fruit. De 42-jarige Romano de L. uit Kerkrade wordt ervan verdacht zijn 16-jarige dochter meerdere keren te hebben verkracht. Het meisje zou zwanger zijn geraakt en kreeg daarna een miskraam. De maximumprijs voor benzine in België stijgt morgen tot boven de 2 euro per liter. Toch is de autobrandstof in België nog altijd veel goedkoper dan in Nederland.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen. Bij het vragenuurtje wilde Kamerleden weten hoe het zover kon komen. In het Belgische Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die door de politie in beslag waren genomen. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Slachtoffer was een GGZ-directeur die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Het weer vanavond en vannacht nog buien, ook morgen eerst regen, daarna opklaringen bij 15 tot 18 graden.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
5: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met

0: betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een van de Lidl-vestigingen waar drugs zijn gevonden tussen het fruit is de vestiging in Panningen. Dat bevestigt de politie vanmiddag. Een losgeschoten buis van de rioolontluchting is vermoedelijk de oorzaak van de vreemde geur in het OK-complex van het Maastricht UMC+. Dat blijkt uit onderzoek van de technische dienst, zegt Heuveland vandaag. De maximumprijs van benzine in België stijgt morgen tot boven de 2 euro per liter. Toch is de autobrandstof in België nog altijd veel goedkoper dan in Nederland.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was het aanvankelijk droog. Later in de middag volgde er enige regen en buiige vorm vanuit het zuidwesten. De maximumtemperatuur is blijven steken op zo'n 16 graden. Komende avond en nacht overheerst de bewolking, er valt buiige regen. Het koelt daarbij uiteindelijk af naar zo'n graad of 9 als minimumtemperatuur. En kijken we dan naar woensdag overdag, dan overheerst de bewolking. Er zijn nog opklaringen, er vallen buien, mogelijk met hagel en een klap onweer. En bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting worden maximaal zo'n 20 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Daardoor krijgen patiënten soms onnodige shocks. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig en rond de 15 graden. Ook vanavond verspreid over het land buien.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor je Broekhuizenvorst, Evertsoort en alle plekken in de regio. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden

0: ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Dat was De Dag van Hier. Van maandag tot donderdag. Van 6 tot 7 op 2 omroepen. Bedankt voor het luisteren.
1: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelsstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
6: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
5: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag.

0: was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
4: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
3: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
6: Servicemonteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
9: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag

Martens asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: muziek de avond door. Dit is At 8.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
5: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
4: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het aanvankelijk droog. Later in de middag volgde er enige regen en buiige vorm vanuit het zuidwesten. De maximumtemperatuur is blijven steken op zo'n 16 graden. Komende avond en nacht overheerst de bewolking, er valt buiige regen. Het koelt daarbij uiteindelijk af naar zo'n graad of 9 als minimumtemperatuur. En kijken we dan naar woensdag overdag, dan overheerst de bewolking, er zijn nog opklaringen, er vallen buien, mogelijk met hagel en een klap onweer. En bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting worden maximaal zo'n 20 graden.
2: Hier hoor je gewoon de allermooiste muziek.
3: Allermooiste muziek.
4: That's it.
2: At 9.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschept de schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arnie Stemerding.
4: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
3: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag verse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
6: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het aanvankelijk droog. Later in de middag volgde er enige regen en buiige vorm vanuit het zuidwesten. De maximumtemperatuur is blijven steken op zo'n 16 graden. Komende avond en nacht overheerst de bewolking. Er valt buiige regen. Het koelt daarbij uiteindelijk af naar zo'n graad of 9 als minimumtemperatuur. En kijken we dan naar woensdag overdag. Dan overheerst de bewolking, er zijn nog opklaringen, er vallen buien, mogelijk met hagel en een klap onweer. En bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting worden maximaal zo'n 20 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Voor Hegelsom, Horst en de rest van de gemeente, Omroep Horst aan de Maas brengt alles dichtbij.

Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas.

fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring met rode steen.

zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn.

0: lekker bij weg te dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull.

Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekker bij weg te dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Er is een

Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan